weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van

Casper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat er niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 30 minuten. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Paks vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen en welkom bij het programma Mens en Samenleving. Tussen 9:30 en 9:30 kunt u luisteren naar een meditatie van dominee Droger en tussen 9:30 en 10:00 naar klassieke religieuze muziek. Nieuws en informatie beluistert u tussen 10:00 en 11:00. Maar nu eerst, tot 8:30, het zondagmorgenmoment met Sjaak Koppen. Daarna tot 9:00 orgelspel van Aad Soutendijk uit de Grote Kerk in Vlaardingen.

Welkom bij het zondagmorgenmoment. We ontdekten vorige keer bij het volk Israël hoe op zichzelf gericht een mens kan zijn. Toen ze na 7 jaar verdrukking tot de Heere gingen roepen om uitkomst, zond de Heere een profeet die de vinger bij de zere plek legde. Zo zegt de Heere: jullie zijn, ondanks mijn trouwe zorg en tegen mijn nadrukkelijke waarschuwing in, de goden van de Amorieten gaan dienen. Je zou denken dat door deze woorden het volk in beweging was gekomen, terug naar de Heere alleen. We ontdekten echter dat de Heere zelf die beweging tot inkeer op gang moest brengen. Beseffen we dat ook dat genade is? Via een van zijn engelen riep hij de moedeloze Gideon om in kracht van de Heere het volk te verlossen van de vijand. De eerste opdracht was heftig. Hij moest het altaar van de Baal, dat van zijn vader was, afbreken en de gewijde paal die daarbij stond omhakken. Vervolgens kreeg hij de opdracht op de top van de vesting een altaar voor de Heere zijn God te bouwen en daarop, op het hout van de omgehakte gewijde paal, de 2e jonge stier van zijn vader te offeren. En die stier was waarschijnlijk voor de Baaldienst bestemd. Gideon deed het in de nacht, vanwege angst voor zijn familie en de mannen van de stad. Dat bleek niet voor niets, want toen de mannen van het dorp de volgende morgen zagen wat er gebeurd was en ze ontdekten dat Gideon hierachter zat, kwamen ze tot zijn vader met de eis om Gideon uit te leveren. Hij moest gedood worden. Ze zagen Baal als een echte levende god en waren bang dat hij wraak zou nemen. De wakker geschudde vader van Gideon zei echter: Gideon gaat niet gedood worden. Als Baal god is, laat hij het dan maar voor zichzelf opnemen. Er gebeurde niets met Gideon. Hoe zou het ook kunnen? Want zoals er slechts 1 wereld is, is er ook maar 1 God die alles schiep en onderhoudt. We leren hem kennen door de Bijbel, waarin we ook lezen over de door hem gezonden verlosser. Hij was nodig omdat wij mensen ons lieten verleiden om God ongehoorzaam te worden en in plaats van hem allerlei zelfgemaakte goden te gaan dienen. Hoe bijzonder dat God zelf de beweging naar hem terug voor ons in gang heeft gezet.

In het slot van Richteren 6 lezen we dat heel Midian, maar ook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzamelden en de Jordaan overtrokken om hun kamp op te slaan in het dal van Jezreel. Opnieuw een bedreigende situatie voor het volk Israël. Dit keer zullen de rollen van de vijanden en Israël echter worden omgekeerd. Dankzij het feit dat de Heere Gideon heeft aangesteld tot richter over het volk. Mogelijk was er bij de optrekkende beweging van de vijanden wel het een en ander door Gideon heen gegaan. Wat moest hij doen? Maar we lezen dat hij door de Heilige Geest geleid tot actie overging. Hij blies op de bazuin. En Abiezer werd achter hem bijeengeroepen. En ook vanuit Manasse, Aser, Zebulon en Naphtali werden strijders verzameld. In het vervolg wordt nog eens duidelijk dat Gideon nooit zichzelf als richter voor het volk naar voren zou hebben geschoven. Wat we echter ook ontdekken is zijn besef dat het de Heere is die hem hiertoe heeft aangesteld. Daarom neemt hij met zijn onzekerheid de toevlucht tot hem. Hoe goed te weten dat je je hiervoor niet hoeft te schamen. Dat de Heere liever hoort dat je twijfel of onzekerheid ervaart, dan dat je stoer via je eigen weg probeert om iets voor elkaar te krijgen. Of er stilletjes onderuit probeert te komen. Wat trouwens geen vrede zou geven. Gideon zei tegen God: als u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt, zie, ik ga een wollen vacht op de dorstvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt. Hoe bijzonder dan wat we vervolgens lezen. Zo gebeurde het. Dus de Heere verhoorde hem. De volgende ochtend vroeg kon hij de vacht uitpersen terwijl het eromheen droog was. De oproep optrekken kon dus gegeven worden. Maar wat lezen we? Gideon zei tegen God: laat uw toorn niet tegen mij ontbranden als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen. Laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw. Hoe bijzonder. We lezen niet van een vermaning van de Heere, maar wel, en God deed zo in diezelfde nacht, zodat het de volgende morgen droogte was op de vacht en op heel het land eromheen dauw.

We lezen dat Gideon de volgende morgen vroeg opstond met al het volk dat bij hem was. En ze hun kamp opsloegen bij de bron Harod, terwijl het kamp van Midian ten noorden van hen lag. Als ze daar zijn, spreekt de Heere opnieuw tot Gideon. Hoor, wat zegt de Heere dit keer? Het volk dat bij u is, is voor mij te talrijk om Midian in hun hand te geven. Let op waarom. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen: mijn eigen hand heeft mij verlost. Daarom krijgt Gideon de opdracht om tot zijn manschappen te zeggen: laat wie bevreesd is en beeft terugkeren en zich naar het gebergte van Gilead haasten. Dan blijkt dat er onder de aangetreden manschappen velen bevreesd waren. Want we lezen: 22.000 man trok zich terug en er bleven er slechts 10.000 over. Maar hoor wat de Heere vervolgens zegt. Het volk is nog te talrijk. Gideon moet hen laten afdalen naar het water om te drinken. En de Heere zal, naar aanleiding van de wijze waarop ze het water drinken, aangeven wie mag optrekken in de strijd en wie niet. Uiteindelijk blijven er 300 man over voor de strijd. De spreekwoordelijke Gideonsbende. Toen zei de Heere tegen Gideon: door de 300 man zal ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat erom al het overige volk weggaan, ieder naar zijn woonplaats. Dit gebeuren doet ons denken aan Psalm 20, waar David zijn volk en ook ons leert waar we de overwinning van moeten, ja, mogen verwachten. Van genade. Met wat voor soort vijand we ook te maken hebben. De ene vijand vertrouwt op strijdwagens, de anderen op zijn paarden. In onze tijd kunnen het raketten zijn en drones, maar ook activistische dreigingen en het verdraaien van de waarheid in leugen. Moeten wij ons dan ook bewapenen, oog om oog en tand om tand? Nee, zegt David. Wij zullen de naam van de Heere, onze God, in herinnering roepen. De vijand zal vroeg of laat vallen. Maar in de Heere zijn we opgestaan en staande gebleven. Hij besluit de psalm met het gebed: Heere, verlos. Mogen de koning, dat is God, ons verhoren op de dag dat wij roepen. Een blijvende les. Roep de Heere aan. Zoek de kracht en het leven alleen in Hem. In Jezus' naam.

op naar de strijd. Ja, alles is er toch klaar voor? Ja, maar we lezen niets van twijfel of onrust bij Gideon. Toch is er blijkbaar nog iets van onrust in hem geweest die hij mogelijk niet met de Heere durfde te delen. Na al die duidelijke tekenen. Hoe bijzonder dan wat we in het vervolg van Richteren 7 lezen. En het gebeurde in diezelfde nacht dat de Heere tegen Gideon zei: sta op, daal af naar het kamp, want ik heb het in uw hand gegeven. Maar dan meteen hierop volgt het volgende. De Heere zegt: bent u echter nog te bevreesd om af te dalen? Daalt u dan met Pura, uw knecht, af naar het kamp, en dan zult u horen waar zij over spreken. En daarna zult u moed vatten en naar het kamp afdalen. Gideon blijkt inderdaad nog te bevreesd te zijn. Vrees of opzien tegen is op zich niet verkeerd, als we het leggen in de handen van God en dan gaan. Maar te bevreesd kan het op een goede manier gaan verhinderen en de overwinning in de weg staan. Hoe bijzonder dat de Heere Gideon laat blijken dat hij zijn hart en gevoelens kent en hem er doorheen leidt naar de overwinning. Want we lezen dat Gideon met zijn knecht Pura afdaalt tot aan de rand van de strijdmacht die zich in het kamp bevond. Daar, in het hol van de leeuw, waar Gideon ziet hoe talrijk en sterk de vijand is, hoort hij hoe een man zijn metgezel zijn droom vertelt over een geroosterd gerstebrood dat het kamp van Midian binnenrolde. Zijn metgezel antwoordde: dat is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëlitische man Joas. God heeft Midian en heel dit kamp in zijn hand gegeven. Het gebeurde toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Hij keerde terug naar het kamp van Israël en hij zei: sta op, want de Heere heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven. Ja, de Heere is God, dat we bouwen op hem alleen.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Dit is 2.
5: Het komende uur kunt u in het programma Mens en Samenleving luisteren naar een meditatie van dominee Droger, predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerken. Daarna van 9:30 tot 10:00 klassieke religieuze muziek.

Vandaag worden de wekelijkse bijbellezing en meditatie verzorgd door dominee Droger, predikant van de christelijke gereformeerde kerken. Hij start met een nieuwe serie over de uittocht uit Egypte, de reis van het volk Israël naar Kanaan, zoals dat beschreven is in het Bijbelboek Exodus. Even een leuk weetje over de naam van dat boek. Het woord Exodus betekent uittocht. Dominee Droger heeft zijn meditatie samengevat in dit thema: een onbegrepen weg.

Geliefde luisteraars, fijn dat u meeluistert naar dit programma, waarin ook een moment altijd ingeruimd is voor het woord van God. Het komende halfde jaar, als ik aan de beurt ben, gaan we met elkaar op reis. Op reis met het Joodse volk vanuit Egypte richting Kanaan. Ik wil de komende tijd met u overdenken Exodus 14. Een heel spannend moment in het leven van Israël. En vandaag lees ik met u Exodus 14, vers 1 tot en met 4. Daar staat in het woord van God: toen sprak de Heere tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij terugkeren en hun kamp opslaan voor Pi-Hachiroth tussen Migdol en de zee, voor Baal-Zephon. Daartegenover moet u uw kamp opslaan bij de zee. De farao zal dan van de Israëlieten zeggen: ze zijn in het land verdwaald. De woestijn heeft hen ingesloten. En ik zal het hart van de farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. En zo deden zij.

Beste luisteraar, het Joodse volk mag Egypte verlaten. Na ruim 400 jaar geeft God de lang verwachte bevrijding. Er zijn nog 10 plagen voor nodig om de farao op de knieën te brengen en om tenslotte toestemming te krijgen om het land te verlaten. 10 verschrikkelijke plagen, waarvan de laatste natuurlijk het meest erg is. Want alle eerstgeboren mensen en dieren sterven in Egypte. En dan laat farao het Joodse volk gaan. En daar gaan ze, met duizenden. Hun spullen nemen ze mee. Ze mogen ook nog de Egyptenaren beroven van kostbaarheden die het Joodse volk later kan gebruiken, onder andere voor de bouw van de tabernakel. En dan lopen ze nog niet zo heel lang door de woestijn heen en dan komt God met een raadselachtige opdracht. Dan moeten ze terugkeren. Ze zijn net op weg, de goede richting op. En dan zegt God, keer terug. En sla je kamp op voor Pi-Hachirot, tussen Migdol en de zee, voor Baal-Zephon. Daartegenover moet u uw kamp opslaan, bij de zee. Het gaat hier over de Rode Zee, of de Schelfzee wordt hij ook wel genoemd. Een zee, zeg maar, midden in woestijn tussen Egypte en Israël. Ze moeten dus terug en voor die zee hun legerkamp opslaan. Eigenlijk wel een aparte plek. Want als we dat in gedachten even voor ons zien, als ze hun tenten opslaan op die plek die God aanwijst, dan hebben ze voor zich de zee, de Rode Zee. Aan beide kanten van hen, links en rechts, is een hoog berglandschap. En achter hen, dat is eigenlijk een soort uitgang. Begrijpt u? Dus het is een soort trechter. Als je daarheen reist, en tenslotte doen ze dat ook, dan kun je niet meer verder, want daar is de Rode Zee. Je kunt niet meer opzij, want daar zijn de bergen. Daar kun je natuurlijk niet overheen gaan trekken. Dus je kan nog maar op één manier weg, als je daar weg wil. Dat is rechtsomkeert. En dan de weg vervolgen richting het land Canaan. God zegt bovendien nog erbij via Mozes dat hij het hart van de farao zal verharden. En dat zal ertoe leiden dat hij het volk zal achtervolgen. Maar, zegt God gelijk, ik zal geëerd worden ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger, zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. Wat God precies van plan is, staat hier dus nu bij. Hoe hij zich zal laten eren, hoe zal hij geëerd worden, dat laat hij nog even in het midden. Hij zegt alleen, ga naar die plek die ik nu noem. Ik verhard intussen het hart van de farao. De farao die denkt dat jullie verdwaald zijn. Hij gaat jullie achtervolgen, maar ik zorg ervoor dat ik geëerd word. En dan lees ik tenslotte, en zo deden zij. Met alle vragen die dat natuurlijk heeft opgeroepen. Waarom moeten we terug? Waarom moeten we naar die plek? Wat gaat er met die farao gebeuren, wiens hart verhard wordt? Hij gaat ons achtervolgen, ik weet niet of iemand die plek natuurlijk heeft gekend. Anders zou je kunnen zeggen, ja, wat moeten we daar dan doen? Want dan zitten onze ratten in de val. Inderdaad, ze moeten een onbegrepen weg gaan. Maar ze gaan. Ze draaien om. Ze verrijzen. Ze gaan naar Pi-Hachirot. Pi betekent mond, dus de mond van Hachirot. Dus, nou ja, wat ik net zei, een soort van trechter waar ze zich in vestigen. En lieve mensen, zo zie ik hier met u wat we vaker in de Bijbel zien. Ik las ergens, Gods weg is dikwijls een omweg. En ik zou er aan toe willen voegen, het thema van de meditatie, Gods weg is ook vaak een onbegrepen weg. Waarom moet het Joodse volk nou daar naartoe? Waarom niet rechtstreeks naar het land Canaan? Waarom moeten ze zich in de problemen wringen? Waarom zitten ze straks als ratten in de val als het Egyptische leger op hen afstormt?
Een psalm zegt: heilig zijn, o God, uw wegen. Dat betekent dat Gods wegen hoger zijn dan die van ons. Dat Gods gedachten hoger zijn dan die van ons. Dat staat ook in de Bijbel trouwens. En dat is wel moeilijk en ingewikkeld. Maar hier zie je wat God geeft. Hij geeft gehoorzaamheid. Het Joodse volk volgt. En Mozes volgt. Ik lees hier niet van protest en zo. Dat komt later nog wel. Maar hier niet. Ze keren om en ze gaan terug. En tenslotte zijn ze in Pi-Hahiroth. En wat ze daar verder moeten doen, dat weten ze ook niet. Dat heeft God ook niet gezegd, wat hij van plan is. Hij heeft alleen gezegd dat ze achtervolgd zullen worden en dat ze op mogen rekenen dat God geëerd zal worden. En zo wachten ze af wat de toekomst brengen mogen. En lieve mensen, misschien gaat u ook zo'n weg als deze. Onbegrepen, onduidelijk, onlogisch. U vraagt zich misschien af, wat is de zin hiervan en waarom? Laten we proberen God te volgen op zijn weg. Want hij vergist zich niet, hij weet wat het beste voor ons is. Hij gaat ons voor, we gaan dat ook het komende half jaar zien als we dit hoofdstuk met elkaar gaan lezen. Wonderlijke dingen gaan daar gebeuren bij Pi-Hahiroth. Dingen die niemand van tevoren kon weten, maar God wel. God had zijn volk op een bijzondere manier verlossen en laten zien dat hij God is. Niet alleen de Egyptenaars zullen dat weten, zou je kunnen zeggen, maar het Joodse volk zal het ook weten, wie hun God is. En ik hoop dat we dat ook met elkaar mogen gaan zien. Wie God is en wie God wil zijn, ook voor u. En uw omstandigheden. Ook als er misschien moeite en zorg is. Ook als u ook niet begrijpt waarom dingen ontspoorden of hoe het zo kunnen komen dat het zo ging. Het leven is soms ingewikkeld, ik weet het. Maar ik weet ook, en u ook hoop ik, dat als je God volgt, je altijd de goede weg gaat. Ook al ga je door de diepten heen, ook al is het soms heel moeilijk. God wil voor u zorgen. Laat ik dat vandaag tegen u mogen zeggen, ook in een situatie van moeite en van zorg. Als u van de Heere houdt, als u het van de Heere verwacht, en als u de Heere dient met uw hart, dan is hij altijd bij u, dan zal hij u verzorgen. En dan zal hij u dragen en schragen, ook als uw weg moeilijk is. Daarom zie op hem, vertrouw op de Heere, wentel uw weg op hem, dan zal hij ook voor u zorgen. Amen.

Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen, zonder vragen. Vader, wat gij doet, is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Dat deed het volk, moedig op weg gaan, zoals God hen zei. Ook al begrepen zij het niet. En zo mogen ook wij ons levenspad gaan. God weet wel wat het beste voor ons is. We kunnen ons door hem laten leiden.

0: We willen ons programma voortzetten met klassieke religieuze muziek. Presentatie Piet Warnaar.
1: En die muziek komt ditmaal van één componist. De Engelse componist Benjamin Britten laat zich niet makkelijk in een hokje plaatsen. Hij schreef vocale muziek en opera's, filmmuziek, orkestwerken, kamermuziek en religieuze muziek. Laten we daarom maar beginnen met zijn hymn to Saint Cecilia, de beschermheilige van de muziek. Het eerste deel wordt uitgevoerd door het Monteverdi Choir onder leiding van John Elliott Gardiner.

Hymn to Saint Cecilia, opus 27, gezongen door het Monteverdi Choir onder leiding van John Elliott Gardiner. In hetzelfde jaar, 1942, componeerde Britten een van zijn bekendste vocale werken, A Ceremony of Carols, opus 28, voor sopraanstemmen en harp. Hij schreef deze verzameling kerstliederen aan de hand van teksten uit de 15e en 16e eeuw. Er komt een interlude voor harpsolo in voor. De Kölner Kantorij staat onder leiding van Volker Hempfling.

De ceremonie of carols werd uitgevoerd door de Kölner Kantorei. Benjamin Britten was een eigentijdse componist, maar hij was geen avant-gardist die het experiment aanging. Hij schreef muziek met de middelen die hij in de traditie aantrof en volgde daarbij een eigen koers. Opnieuw een hymne voor een heilige, Saint Columba. Een Ier uit de 6e eeuw die een klooster stichtte voor de Keltische wereld. Britten schreef deze hymne voor gemengd koor met orgel. De 16 staat onder leiding van Harry Christophers.

Een van de indrukwekkendste muziekwerken van de 20e eeuw is Britain's War Requiem, opus 66. Hij componeerde dit oorlogsrequiem voor de inwijding van de nieuwe kathedraal van Coventry op 30 mei 1962. De oorspronkelijke 14e eeuwse kathedraal was in de Tweede Wereldoorlog verwoest door een Duitse bommenregen. De componist koos voor de traditionele Latijnse dodenmis, maar gaf tevens plaats aan oorlogsgedichten van Wilfrid Owen, een Britse militair die in november 1918 sneuvelde in de Franse loopgraven, een week voor de wapenstilstand die een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. Op de titelpagina van de partituur van het War Requiem staat een citaat van Owen: "Mijn onderwerp is oorlog en het jammerlijke van oorlog. De poëzie zit in dit jammerlijke. Een dichter kan slechts waarschuwen." Benjamin Britten was een overtuigd pacifist. Ook hij wilde wijzen op de nutteloosheid van oorlog. Later schreef hij over zijn muziek: "Ik hoop dat het mensen tot denken aanzet." Ik kan in dit programma slechts het kortste deel laten horen. Dat is het Agnus Dei, Lam Gods, gezongen door het koor, onderbroken door de tenorsolist, met Owens gedicht "One Ever Hangs Where Shelled Roads Part". U hoort de tenor Anthony Rolph Johnson, het Monteverdi Choir en het NDR Symfonieorkest onder leiding van John Elliott Gardiner.

Aldus het Agnus Dei uit Britten's War Requiem. Hierna schreef hij Psalm 150, opus 67, voor kinderkoor en instrumenten. Hij deed dat voor het 100-jarig bestaan van de school waarop hij zelf van 1923 tot 1928 had gezeten, de South Lodge School, tegenwoordig Old Buckingham Hall School geheten. Britten maakt volop gebruik van de klankkleuren die de tekst van de lofpsalm aanreikt. In een gloria vindt het werk zijn climax. Psalm 150, uitgevoerd door de Boys of Downside School in Purley, onder leiding van de componist.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken na een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: In Mens en Samenleving kunt u tot 11 uur luisteren naar nieuws en informatie uit Vlaardingen en Schiedam.
5: De speld Samen zijn. Daarover praat ik met Demi Timmermans. Welkom, Demi.
6: Dankjewel.
5: Fijn dat je hier bent. Demi, wat doe jij voor werk?
6: Ik ben verzorgende IG, ben ik afgestudeerd.
5: En voor wie zorg je dan?
6: Nou ja, in principe heb ik altijd in verpleeghuizen gewerkt. En nu zorg ik eigenlijk voornamelijk voor mijn oma met dementie, die bij ons thuis op het erf woont.
5: Op het erf? Ja. Je woont op een boerderij of zo?
6: Ja, dat klopt. Ja. Wow. We zijn vorig jaar januari zijn we verhuisd. En daar hebben we op het erf een mantelzorgwoning neergezet voor mijn opa en oma.
5: Wauw.
6: Ja.
5: En opa is er ook nog?
6: Ja, zeker. Ja, die is er ook nog.
5: Nou, wat geweldig. Dus je hebt daarnaast, werk je dan ook nog buitenshuis of doe je alleen dit?
6: Nee, ik werk daarnaast werk ik gewoon nog 20 uur per week. Ja, en daarbij doen we alle zorg voor opa en oma. Doen we dan wel verdelen met z'n allen. Maar echt het medische, medicijnen delen en dat soort dingen, ja, dat neem ik wel op me. Ja.
5: En hoe is dat nou om mantelzorger te zijn? Waar loop je tegenaan of wat is juist heel leuk? Hoe is het?
6: Ja, ik vind het wel iets heel moois om te doen. Ja, je bent alleen maar aan het zorgen. En,
5: wat doe je dan bijvoorbeeld?
6: Nou ja, sowieso 's ochtends doen we de medicijnen brengen. Broodjes smeren, aanreiken.
5: Aankleden, ja, ook helpen?
6: Ja, vaak wel. Ja, nu zeker met mijn oma, omdat ze het gewoon even niet meer weet. Doen we inderdaad vaak helpen met omkleden 's ochtends, maar ook 's avonds de pyjamaatje aandoen. Ja, in de middag boodschapjes met haar doen. Dus ja, je bent wel continu ben je met ze bezig.
5: Jij zegt omdat ze het even niet meer weet, maar ik denk dat die geheugenproblematiek alleen maar voortgang
6: zeker,
5: heeft. Hè? Het
6: zeker.
5: Wordt misschien steeds wat minder.
6: Ja, alleen maar oma heeft, ik noem het altijd wel goede dagen en slechte dagen. Op goede dagen lukt het haar wel, heeft het wel wat langer de tijd nodig. Maar op slechte dagen dan, het is even gek om te zeggen, maar dan probeert ze de shirt als een broek te gebruiken. Ja, en op dat soort dagen dan heeft ze zeker wel hulp nodig van ons. Ja.
5: Ja. En komen je opa en oma nog in de buitenwereld? Hebben ze nog contact met andere mensen? Met jou erbij misschien?
6: Zeker. Ja, we gaan met mijn oma nog wel op pad. We proberen elke dag maar met haar wel leuke dingen te doen. Ja, en gewoon de dagelijkse dingen proberen we nog met haar te doen. Boodschappen doen, schoonmaken, wasjes draaien. Dus ze heeft daar wel hulp bij nodig. Maar dat laten we zeker nog wel... Ja, laten we dat doen. En als dat niet meer lukt, dan net als aankomend weekend... dan komt haar familie allemaal naar ons toe. Om gewoon die contact nog wel te behouden.
5: Waar loop je nou wel eens tegenaan? Want je hebt een speld ontworpen.
6: Klopt.
5: Wat was de aanleiding voor het ontwerpen van een speld? En die speld is de speld samen zijn.
6: Ja, klopt. Ja, vooral met boodschappen doen. Of dat we met haar buiten waren. Dat ze soms heel raar op dingen kan reageren. Ja, ze kan heel boos worden. Ze kan ineens bij de kassa en huilen uitbarsten. Ze kan, als ze moet betalen, niet meer weten wat haar portemonnee is. Dat ze moet pinnen. Dus dat soort dingen, ja, daar liep ik tegenaan. En dan zeker omdat mensen om ons heen, dus bijvoorbeeld mensen in de rij of een cachère die je dan aanstaan te kijken van ja, wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Ja, en op dat soort momenten nemen wij het heel even over. Dus pakken we haar pinpas, doen we voor haar pinnen. Nou ja, voor een ander kan dat heel raar overkomen. Maar je gaat ook niet continu vertellen van mijn oma heeft dementie of mijn oma reageert zo op dingen. Dus vandaar de speld om op een subtiele manier te laten zien... ik ben samen met iemand die dementie heeft.
5: Wat is het voor een speld en wie gaat hem dragen? Hoe ziet hij eruit? Want je hebt hem bij je.
6: Zeker, ja. Ik heb een speld ontworpen met een half hart en een half brein.
5: Okay. Ik zie dat de speld de vorm van een hart heeft. De ene kant is rood, de andere lijkt een beetje op een walnoot. Maar dat zijn hersenverbindingen die... niet meer verbonden zijn. Hè?
6: Juist, klopt. En daar heb ik bewust voor gekozen. Omdat dat natuurlijk met mensen met dementie ook zo is. Elke keer gaan er stukjes verdwijnen, zeg maar. Dat gaat weg.
5: En nou draag jij dan bijvoorbeeld die speld... in plaats van dat je het hele verhaal moet vertellen. Maar we lopen dan wel tegen één probleem aan. Weten mensen wel wat de betekenis van die speld is? Want ik voel in mijn achterhoofd een sierenreclame aankomen... of een posterreclame... campagne, want we moeten het wel weten.
6: Ja, klopt. Nou ja, vandaar dat ik nu ook mede hier ben. Ik wil langs verpleeghuizen gaan. Ik heb het al op social media gedeeld. Ik wil gewoon dat mensen begrepen worden. Zorgen voor iemand met dementie is al heel wat. En als je dan ook niet helemaal begrepen wordt door de samenleving... ja, dat wordt gewoon heel lastig. Dus vandaar de speld.
5: Ja, ik begrijp dat het ongemakkelijk wordt, maar iedereen moet wel meteen zien... oh, die draagt zo'n speld, dat betekent dus. En dat betekent haast dat het landelijk wel bekend moet worden.
6: Ja, ja.
5: Heb je daar al een plannetje voor bedacht?
6: Nou ja, sowieso stap voor stap. Je kan niet gelijk bekend worden. Wil ik gewoon heel veel reclame ervoor maken. En ja, ik wil gewoon dat die speld inderdaad bekend wordt. Dus ja, zoveel mogelijk delen. En samen moeten we het doen.
5: Nou, dat zeg je heel mooi. Laten we gelijk even vertellen. Hoe kan je die speld krijgen, kopen? Hoe doen we dat?
6: Ja, ik heb een hele mooie website heb ik opgezet. www.samenzijn.eu. Van daaruit kan je alle informatie vinden. En eventueel een speld bestellen.
5: Nou, heel mooi. Hij is nog geen €5. Ik zou zeggen, hij is nog mooi ook. Nou, dankjewel, Demi Timmermans, voor dit gesprek. En ook voor je mooie inzet voor de verbetering van de communicatie... voor onze medemens, voor samen zijn. Dankjewel.
6: Dankjewel. U ook bedankt.

0: expositie Ernst Lohmann. En Ernst zit hier aan tafel. Heel hartelijk welkom, Ernst.
1: Dankjewel.
0: Ernst, jij bent fotograaf. Hoe zou jij jezelf en je werk typeren?
1: God, dat is een hele moeilijke vraag.
0: Ja, we gaan gelijk de diepte in.
1: Een gewone enthousiasteling die graag hele mooie plaatjes maakt. Die niet zomaar knipt, want dat kan iedereen. Maar die probeert met elke foto een bepaalde toegevoegde waarde te geven.
0: En wat is jouw lievelingsitem om foto's te maken? Of wat zijn je lievelingsitems?
1: De passagiersschepen die voorbij het hoofd gaan. En dan kan je mooie plaatjes maken. Maar soms dan moet je wel eens om 4 uur opstaan natuurlijk. Want dan komt zo'n schip 's morgens vroeg voorbij. En dan wil je daar gewoon bij zijn.
0: Je houdt dat allemaal bij, wanneer wie voorbij vaart.
1: Ja.
0: En je komt uit Vlaardingen. Heb je ook nog iets met Vlaardingen qua fotografie?
1: Ja, Vlaardingen is mijn tweede hobby. En daar probeer ik ook mooie foto's van te maken. Bijzondere plekjes of een gebouw waar je gewoon achterloos langs loopt. Wat toch eigenlijk wel de moeite waard is om daar wat meer van te weten.
0: En heb je het dan over overzichtsfoto's? Of vind je het ook leuk om een detail van een gebouw of een oud pand te fotograferen?
1: Nee, gewoon het gebouw zelf. Natuurlijk focus je wel eens in op bepaalde details daarvan. Maar het gebouw aan zich is vaak helemaal de moeite waard. En dan de achtergrond daarvan op gaan zoeken via het archief of via internet.
0: Oh, je gaat echt ver, ja. Heb jij nou een bepaalde signatuur dat mensen kunnen zeggen, nou, die foto is echt door Ernst Lohmann gemaakt, dat zie ik zo. Zijn jouw foto's herkenbaar?
1: Mijn foto's zijn wel herkenbaar. Ik zie in één oogopslag of het een foto van mij is. En dat is met name met schepen zo. Er zijn natuurlijk zat mensen die naast me staan op het hoofd en die ogenschijnlijk dezelfde plaatjes maken. Maar dan toch pik ik toch degene.
0: Waaraan herken je jouw signatuur?
1: Ja, dat is een bepaalde stijl. Dat is een beetje moeilijk te omschrijven.
0: Nou, we gaan zelf wel op onderzoek uit, want je hebt een expositie.
1: Ja, dat klopt.
0: Waar is die expositie?
1: Nou, je hebt aanloophuis De Groene Luiken aan de Oosthavenkade.
0: In Vlaardingen?
1: Ja, klopt. Nummer 8 op de Oosthavenkade. En die hebben om de 6 weken een wisselende tentoonstelling. Dat hoeft niet altijd een fotograaf te zijn. Dat kan ook een kunstenaar zijn of iemand die iets met handwerk doet. En ik kreeg de kans eigenlijk vorig jaar. Dan sprak ik iemand van De Groene Luiken en die zei van, heb jij wel eens een expositie gehouden? Ik zei, nee, eigenlijk niet. Nou ja, oké, van het een komt het ander. Alleen ik moest natuurlijk wel wachten tot dit jaar. Want er waren natuurlijk vele anderen die al een plekje hadden van die 6 weken.
0: Nou, en is het een overzichtsexpositie of heb je bepaalde stukken eruit gelicht?
1: Nou, ik heb het eigenlijk een beetje in 3 gesplitst. Uiteraard Vlaardingen, want ja, dat is toch dus dat waar ik vandaan kom. En ik zie hier mooi staan Omroep Wetering. Nou, ik ben geboren in de Weteringstraat. Dus, en een ander onderwerp is dan schepen. Met name de passagiersschepen. Maar niet alleen de passagiersschepen. En dan hebben wij een tijdje in Singapore gewoond. En,
0: hoe kwam je daar nou terecht?
1: Ja, mijn baas die vond dat op kantoor in Singapore iemand extra nodig was. En ik had wel aangegeven dat ik een beetje aan het eind van de carrière toch wel in het buitenland wilde gaan werken. En toen kreeg ik de kans om in ons kantoor in Singapore te werken.
0: En wat ging je daar doen?
1: Nou, ik ging voor 6 maanden. En ik kwam daar in Singapore. En toen zei ze, nee joh, dat heb je verkeerd begrepen. Dat is een jaar.
0: Oei.
1: Ja, en na 10 maanden werd ik bij de baas geroepen. En ik dacht van, ja, ik zal weer wat gedaan hebben wat niet door de beugel kan. Dat deed ik nog wel eens. Een schip moet varen. Dus ik deed nog wel eens iets onconventioneels. Dus ik dacht van, nou ja, er zal weer iemand aan de bel getrokken hebben van dat het niet goed was.
0: Ja.
1: En toen zegt hij van, wil jij hier nog 2 of 3 jaar blijven? Ik zeg, nou, dacht het niet. In september ga ik naar huis toe. Ik zeg, maar wat wil je nou? Hij zegt van, ja, je hebt in Rotterdam, je doet nu service. En in Rotterdam heb je De spare parts afdeling helemaal opgezet en begeleid. En dat doen we hier niet goed. En
0: van welk bedrijf was dat?
1: Van Alphatron Marine.
0: Oh jeetje.
1: Ja, een bedrijf met communicatie- en navigatieapparatuur aan boord van schepen.
0: Even om het item Singapore af te ronden. Hoe lang ben je nog gebleven?
1: Ik ben daarna nog een jaar gebleven. Na dat eerste jaar. Daarna ben ik 2 keer terug geweest. Dan vroegen ze weer of ik weer terug wilde komen. En als COVID er niet was geweest, was ik er weer terug gegaan.
0: Zat je er nog?
1: Toen Singapore niet meer in.
0: Hangen daar ook foto's op de expositie van Singapore?
1: Nee. Ja, wel op de expositie. Ja? Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, het wordt tijd om de data even door te geven. Tot 17 augustus is de expositie. En hij is in het aanloophuis De Groene Luiken in Vlaardingen. Informatie over jouzelf, Ernst Lohman, met een H ertussen en 2 keer een N op het eind. Dankjewel, fotograaf Ernst Lohman. Lijkt me een aanrader, die expositie in Vlaardingen. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Tom Vincenti geeft Rotterdam weer een nieuw en mooi markant punt. Welkom, Tom.
1: Leuk om er te zijn.
0: Ik ben heel benieuwd. Wat wordt dat markante punt waar jij voor gaat zorgen?
1: Het wordt een afscheidsgedicht voor oud-burgemeester Abu Taleb.
0: Een afscheidsgedicht, maar dat heb jij niet geschreven. Dat heeft hij zelf geschreven.
1: Dat klopt, ja. Dat is een gedicht van hem Laten en Doen uit 2023. Hij is zelf ook dichter. En dit is vanuit een motie ontstaan door gemeente Rotterdam als een afscheid voor hem, voor zijn tijd als burgemeester.
0: Ja, nou heb je het niet geschreven, maar je gaat het wel schrijven. Vertel, wat ga je doen?
1: Klopt, ja. Ze hebben mij gevraagd om het ontwerp te maken en het uiteindelijk het gedicht te schilderen op een muur in Karnisse.
0: Waar dacht je allemaal aan bij het maken van het ontwerp? Denk je dan aan de hele layout, het lettertype? Wat heb je dan in je hoofd? Wat gebeurt er in jouw hoofd dan?
1: Ja, er gebeurt van alles. En je wil natuurlijk heel graag iets heel erg moois maken hiervoor. Dat is een prachtig mooie kans om te laten zien wat je kan. Maar ik moet ook wel zeggen dat dit project, voordat ik er iets mee heb gedaan, al zo mooi is door de verschillende lagen die erin zitten. Het is een prachtig gebaar voor Amet Oubetaleb, een hele mooie burgemeester. De plek waar het wordt geplaatst is ontzettend mooi. Het is een huis van twee betrokken bewoners, Hans en Nadine, die deze muur gedoneerd hebben aan dit project. En het was ook zijn adoptiewijk. Amet Oubetaleb kwam hier één keer in de week.
0: En waar was dat?
1: In Karnisse, ja. En had ook daar zijn eigen kantoortje. Dus hij droeg echt een hart naar deze wijk. En daarom, er was al heel veel in dit project te vinden. En op die manier heb ik ook naar gekeken. In plaats van het op een hele bijzondere, uitgebreide manier vorm te geven, denk ik dat het juist prachtig is als het op een mooie, zachte manier samenvalt met de wijk. En met het pand, met de muur.
0: En is het dan een witte muur waarop je dat aanbrengt? Moet je daar ook voor zorgen trouwens, voor de ondergrond?
1: Ja, zeker. Ik noem dat de drager. Dus het vlak waar het gedicht op komt, dat verzorg ik ook. Ja.
0: Nou was het natuurlijk, is het een hele charismatische man. Wat kan je er nou inleggen waardoor dat ook nog een beetje te zien is? Behalve de woorden die hij zelf al geschreven heeft. Ga je dan op zoek naar een lettertype of een tint? Of...
1: Ja, zeker. Allebei. Zowel kleur als lettertype. Lettertype is natuurlijk heel belangrijk. En daar zijn in mijn hoofd allemaal dingen die er voorbij zijn. Letters die er voorbij zijn gekomen. Ook een onderzoek natuurlijk gedaan. Maar uiteindelijk dacht ik, het mooiste is als de letter de zachtheid van het gedicht en het belangrijke van het gedicht draagt. En het niet al te veel opvalt. Ik heb een letter gevonden, dat is de proza. Dat is gemaakt door bureau Roffa. En dat is dus een Rotterdams letterontwerpbureau. En deze letter is, hij lijkt heel eenvoudig. Maar er is net even iets geks aan. Er is net even iets spannends aan. Dus hij is spannender om naar te kijken dan een gemiddeld lettertype. En zo, in mijn ogen past dat supergoed bij dit gedicht en bij het project.
0: Ga je dan van tevoren, ik noem maar wat hoor, dat op die muur projecteren om te kijken waar het precies komt. Zo ver van het dak of zo ver van de bodem of de grond. Hoe doe je dat? Waar ga je beginnen dan?
1: Ik heb een lasermeter, dus dat is een apparaatje waarmee je de afstanden kan meten. En daar maak ik een ontwerp in de computer, hoe groot het ongeveer gaat worden. En daarin ga ik passen en meten en kijken totdat het past. En uiteindelijk werk ik weer met priktekeningen, de pounce patterns, gaatjes in het papier, poeder erdoorheen. En dan staat als het goed is straks de schets op het witte vlak. En dan kan ik beginnen met het schrijven van het gedicht.
0: Mooi proces zeg. Nou is over een tijdje de onthulling. Dan vraag ik me af, moet je dan steeds achter de schermen werken? Want een onthulling, dat houdt eigenlijk in dat wij het nog niet weten hoe het eruit komt te zien. En dat we het dan ineens wel te zien krijgen.
1: Ja, dat is natuurlijk lastig met zulke grote projecten.
0: Daarom was ik er ook wel benieuwd naar.
1: Ja, ja. Het schilderen ga ik mee starten op 1 september. Dus op 4 september is het hopelijk klaar. En daar zit dus nog zeker 2 weken tussen. Er gaat niet een doek voor en het staat ook niet in de stijgers. Dus eigenlijk is het vanaf 4 september voor iedereen al toegankelijk om te zien. En 19 september is de officiële opening. Dan is natuurlijk iedereen erbij. Dan zijn de betrokken partijen erbij. Het CBK zal erbij zijn, voor wie deze opdracht ook is. Het BKOR en Kunst en Vliegwerk. Hans en Nadine zullen er dan allemaal
0: Wordt
1: zijn.
0: Wordt het dan ook gefilmd? Dat lijkt me heel mooi dat we kunnen zien hoe jij dat schrijft.
1: Ja, ja zeker. RTV Rijnmond komt ook langs om video te maken, een item. Dus dat is allemaal, wordt dat hartstikke leuk. Ik vraag ook vrienden om natuurlijk een videoreportage te maken die ik dan later weer kan delen op de socials.
0: Dit is niet je eerste muur, hè, die je doet in Rotterdam?
1: Nee, dat klopt.
0: Ik voel een Vincenti-route aankomen in Rotterdam, maar die moet je nog maar eens... Volgens mij staat er op jouw site allemaal stipjes waar jij iets gemaakt hebt.
1: Klopt, klopt. Ja, we zitten ver over de 300 inmiddels. Bijna 200 in Rotterdam. En op die kaart op mijn website kan je inderdaad alle werken die ik tot nu toe heb gemaakt...
0: We gaan de route uitstippelen, Tom. Wanneer is de onthulling en hoe pak je dat aan als je daarbij wil zijn?
1: De onthulling is op 19 september. Het is op de Meester Arendstraat, op de hoek van de Klaverstraat, in Karnisse. En het is voor iedereen toegankelijk.
0: Geweldig. Dankjewel, Tom Vincenti, signpeter, letterkunstenaar, voor deze tip. Op naar Rotterdam om dat gedicht op die muur te bekijken van Abu Talib. Dankjewel, Tom.
1: Graag gedaan.

0: We praten over een expositie Knipaard in de Korenbeurs. En wat Knipaard is, dat ga ik vragen aan Adrie Enneburg. En die is in de studio. Welkom, Adrie.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. En Knipaard, dat is een vorm die jij als kunst... Want knip, kunst, art. Ja, hoe is het bij elkaar gekomen? Art, Adrie. Heeft dat er allemaal mee te maken?
1: Ja, eigenlijk wel. Art is natuurlijk de kunst op zich natuurlijk. Ja. En knippen, ja, dat doe je erbij.
0: Ja, nou ben je begonnen, dacht ik, als schilder.
1: Ja, nou, eigenlijk ben ik grafisch ontwerper.
0: Ja.
1: En een nevenpaadje is eigenlijk een liefhebberij die is ontstaan. Omdat ik een groepje medegezellige kunstenaars heb ontmoet. Mm-hmm. En het klikte. En om een rode draad te hebben, moet je elkaar regelmatig ontmoeten. Dus we hebben afgesproken dat we op woensdagavond samenkomen. En dan gaan we knutselen, schilderen.
0: Ja,
1: dat doen we al 20 jaar, tot op de dag van vandaag. En ik heb daar braaf geschilderd met olieverf. En eigenlijk in 2024 had ik er eigenlijk niet zo zin meer in. Iedereen schildert. En ik denk, ik wil toch deel uit blijven maken van het groepje. Ik ga wat anders verzinnen. En ik denk, ik ben een grafisch ontwerper. Ik schilder altijd... Werk altijd met teksten. Ik ga eens kijken of ik een schilderij kan maken van uitgeknipte teksten uit magazines.
0: Oh, daar maken we meestal zo'n mooie poster van. Kinderen ook wel, die gaan knippen en plakken en zo.
1: Ja, er zijn natuurlijk diverse soorten op dat gebied. Je hebt collages waar je plaatjes uitknipt met teksten. Maar ik wilde dus echt een schilderij maken wat bijna gelijkend is als het origineel, maar dan met uitgeknipte teksten. En ik ervoer dat het ook een heel speciaal effect krijgt, doordat er een waas over zit van letters.
0: Ja.
1: En het verraste mij. En als ik het aan mijn mede-clubgenoten liet zien, dan waren ze enthousiast. Ik denk, ik ga het dus verder ontwikkelen. Ja.
0: En dan leer je erbij natuurlijk elke keer weer, want het is een hele nieuwe techniek die je deed.
1: Nieuwe techniek, ja.
0: Als ik dan hier ik heb een afbeelding hier voor me liggen, dan denk ik, schilderij van Van Gogh.
1: Ja, ik ben natuurlijk een liefhebber van Van Gogh.
0: Oké, dat geldt.
1: Door zijn kleur al, maar eigenlijk de grove manier van schilderen, dat leent zich ontzettend goed voor deze knipart techniek. Ja.
0: Knipaard, dat hebben we nu uitgelegd. Maar het is gewoon met de schaar, dus je knipt stukjes tekst uit.
1: Ja, ja.
0: Als je dan dichtbij staat, zie je die tekst dan nog? Op dat kunstwerk?
1: In feite wel, maar dat geeft helemaal niet. Je ervaart gewoon de afbeelding, in dit geval van Van Gogh. Dat is een van mijn eerste werken.
0: Ja.
1: En dan wordt het eigenlijk pas leuk. Want in het begin stond ik met een A4-formaat op een marktje.
0: Ja.
1: En dan lopen mensen voorbij zo van, dat portret van Van Gogh, dat kennen we nu wel. Maar als het dan een keertje groot uitgepoint staat, dan denk je, er is wat aan de hand met dat schilderij. En dan zie je echt die tekstjes.
0: Ja, het is een heel andere techniek dus. Ja. Terwijl het lijkt alsof het geschilderd is.
1: Precies.
0: Ja, maar als je dichtbij staat, dan zie je dat dat niet zo is.
1: Nee.
0: Ik zag ook een magazine langskomen net, toen je binnenkwam. Zitten daar ook elementen in van deze art?
1: Ja, dat is hoofdzakelijk dus die knipart. En daarin vertel ik dus ook hoe het ontstaan is. En men heeft over 4 pagina's wat afbeeldingen van mijn werk geëtaleerd.
0: En dan moeten we het ook hebben over de Korenbeurs, want daar exposeer je.
1: Ja.
0: Gaat dat binnenkort gebeuren? Is dat al aan bod?
1: Dat begint 18 augustus.
0: 18 augustus.
1: 18 augustus tot 25 september in de Korenbeurs op de eerste verdieping van de bibliotheek in Schiedam.
0: Mm-hmm.
1: En ik had eigenlijk aan de bibliotheek gevraagd eens een keer van, vind je het leuk als je een werk hier van mij ophangt? En dat zouden ze even moeten vragen. En toen kwam men terug en die zei van, we zouden het leuk vinden als je gewoon op de eerste verdieping een expositie inricht.
0: Ja, ga je dan ook werken wat je anders in een atelier doet?
1: Nee, ik ga daar niet werken.
0: Niet. Nee.
1: Want daar is eigenlijk de ruimte niet voor. Mensen werken daar ook aan computers. Dus Ja, je mag ze ook niet te veel storen natuurlijk.
0: Nee, dus dat is gewoon een expositieruimte.
1: Ook beperkt. Ik weet nog niet precies wat ik daar allemaal neer kan hangen. Nee. Ik heb natuurlijk grote werken ook. Ik weet niet of ik die kwijt kan, maar we gaan het proberen.
0: Maar vanaf 18 augustus in de Korenburg te zien tot eind september bij de bibliotheek in Schiedam.
1: Ja.
0: Je hebt waarschijnlijk ook een website waar mensen alvast even naar plaatjes kunnen kijken.
1: Daar kunnen ze vast kijken. Dat is www.a3knipart.nl.
0: Nou, als je dat even googelt, dan kom je er wel. Dan weet Google je wel te vinden,
1: zeker,
0: denk ik.
1: Ja.
0: Dan kun je daar kijken. Maar gewoon naar de Korenbeurs komen vanaf augustus tot en met september. Dat is natuurlijk nog het beste om die kunst van jou te kunnen zien.
1: Zeker, ja.
0: Dankjewel voor het gesprek. Adrie Edenburg, grafisch ontwerper en kunstenaar. En nu bezig met knip- en plakkunst eigenlijk. Hè? Zo mag ik wel zeggen.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel nogmaals.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ik ga praten met Elise Allard en die is van de Partij van de Dieren. En we gaan het hebben over de Floating Farm. En dat is in Rotterdam. Elise, welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Opgelucht, want er gaat iets gebeuren wat jullie al lang weg willen hebben.
2: Ja, en het kwam echt als een verrassing.
0: Oké.
2: We zijn super blij om te horen dat, dat we gisteren het nieuws te horen kregen dat de Floating Farm na 7 jaar gaat sluiten.
0: Ja, even voor de duidelijkheid voor de luisteraar misschien ook. Wat was de Floating, wat is de Floating Farm, maar wat straks, wat was de Floating Farm in Rotterdam, hè?
2: Ja, het ligt in de Merwehaven, dus net over de grens van Schiedam heen. Mm-hmm. Daar ligt een drijvend vlot, een drijvende koeienstal. Als een innovatief project is dat gestart. Alleen, een heleboel innovatie, maar niet op het gebied van dierenleed. Dat was gewoon als vanouds.
0: Ja, en de Partij voor de Dieren heeft iets met de dierenleed. Dus jullie zijn opgelucht dat die weggaat?
2: Ja, zeker. We zijn heel blij dat er in ieder geval een einde komt aan deze drijvende boerderij voor de 28 koeien die nu nog leven op dit ponton.
0: Ja, want er was geen weiland en zo. Hè? Er was helemaal geen groen, er was toch geen natuur?
2: Er was wel een weiland.
0: Oh, dat wel.
2: Een klein stukje. Ja, de dieren stonden op dat drijvende vlot. En dan konden ze via een bruggetje naar een stukje groen.
0: Ja.
2: Maar het is natuurlijk beter om die dieren niet in een haven te hebben waar de industrie om hen heen gebeurt. Maar gewoon, het liefst hebben wij natuurlijk dat er geen melkkoeien zijn. Maar als er dan melkkoeien gebruikt worden, laten ze dan gewoon op het land.
0: Ja, en alsof het een natuurlijke situatie is.
2: Ja,
0: hij gaat verdwijnen. Is dat ook jullie verdienste of is het een andere oorzaak?
2: Er ligt een andere oorzaak onder. En er wordt niet aangegeven, door de druk van, door externe druk van dierenwelzijnsorganisatie en politieke partijen, dat staat er niet bij. Maar ik denk wel dat wij met onze protest hebben bijgedragen aan dat dit niet wordt voortgezet. Het is natuurlijk niet prettig als er wordt geprotesteerd tegen jouw organisatie. Mm-hmm. Maar wat ik heb begrepen, dat zij een vloer in de stal hebben liggen die niet is goedgekeurd. En dat het heel veel geld kost om dat opnieuw te installeren en te voldoen aan de eisen. Yeah. En omdat er een einddatum ligt van een vergunning, dat waarschijnlijk niet rendabel genoeg is of het een te hoge investering is om opnieuw te doen. En dat ze daarom hebben besloten eerder te stoppen.
0: Dat stopt dus. Dat heeft een andere oorzaak dan dat jullie daar. Jullie zijn er ook tegen geweest natuurlijk. Maar wat gaat er nu gebeuren met dat vlot?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk ook aan.
0: Maar jullie weten er wel wat mee te doen.
2: Ja, wij zouden er. Wij hebben het geld niet. Wij als politieke partij zouden graag zien dat het vlot wordt gebruikt voor plantaardige stadslandbouw.
0: Ja.
2: Laten zien hoe het echt innovatief kan zijn. Dat is ook waar we al die jaren voor op hebben geroepen. Doe nou gewoon innovatie, stadsinnovatie of stadslandbouwinnovatie, maar dan zonder dierenleed. Dat zouden wij fantastisch vinden.
0: Ja, en wie zou daar toestemming voor moeten geven? Is dat de gemeenteraad van Rotterdam?
2: Ja, maar eerst moet je iemand natuurlijk stadsboeren vinden die dat graag zouden willen ontwikkelen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Er is wel een heleboel bedrijvigheid erachter. En daar waren deze club was daar heel goed in. Alleen jammer dat het met koeien was.
0: Ja. Nou, even afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar jullie houden de vinger aan de pols om te kijken of dat in ieder geval zonder dieren gaat. En of er iets anders kan gebeuren, dat moeten we afwachten.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja. Elise Allard, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met wat er allemaal zou moeten gaan gebeuren bij die stadsboerderij, de drijvende stadsboerderij.

0: De herdenking van Hiroshima Nagasaki 2026 komt eraan. En ik ga daarover praten met Marianne van Herp, die is in de uitzending. Marianne, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je bent namens Pax Vlaardingen in de uitzending. En we gaan het hebben over die herdenking. Is dat nog relevant, die herdenking, voor Nederlanders?
1: Nou, dat is zeker relevant. Want je hoeft het journaal maar aan te zetten. En overal klinkt de dreiging en ook de daadwerkelijke aanvallen. Maar ook, ja, men is zich weer aan het bewapenen. En ja, laten we eerlijk zijn. Er zijn mensen aan de macht momenteel die je niet kunt vertrouwen.
0: Ja, dus vandaar dat jullie deze herdenking in dat licht willen zien?
1: Ja, zeker. Kijk, we herdenken in de eerste plaats natuurlijk de mensen die toen omgekomen zijn. Dat waren er veel. En de gevolgen waren ook verstrekkend, ook voor de mensen die het overleefd hebben.
0: Ja.
1: Maar we trekken het zeker door naar het nu. Want ja, de uitdagingen waar we nu voor staan zijn ook niet mis.
0: Nee, en toen was het ook niet mis, want het waren juist de eerste atoomaanvallen, hè, in Japan.
1: Ja,
0: jullie gaan dat herdenken. Hoe gaat dat eruit zien?
1: Nou, ten eerste, ik spreek inderdaad namens Pax, maar het wordt dus georganiseerd door de verschillende maatschappelijke organisaties bij elkaar. Dus Amnesty International, Platform Anne Vlaardingen, Pax. Omdat allerlei maatschappelijke organisaties in Vlaardingen vinden het belangrijk om hierbij stil te staan. Dus al jarenlang doen we dat met elkaar. En wat we doen, het duurt ongeveer 3 kwartier. Het begint om half acht. En er is muziek, dragende muziek, dus trommelmuziek, zoals bij de herdenking op 4 mei.
0: Ja.
1: Maar ook rustige handbalmuziek. En dat komt tussen voordrachten van Taco van der Meer bijvoorbeeld. Maar ook komt er een grote groep docenten, ouders en kinderen van de Japanse school Rotterdam.
0: Okay.
1: Die laten een lied horen. Dat gaat over de steden waar we het over hebben en over de kraanvogel. Dat is natuurlijk het symbool in Japan voor vrede. En het verhaal van het meisje wat de kraanvogels vouwde is al onbekend natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En zij zingen dat in het Japans, maar er wordt een Nederlandse tekst uitgedeeld. Zodat mensen ook weten waar het over gaat.
0: Yeah.
1: En die docenten die er zijn, die zingen dus live mee. En er zijn ook schoolkinderen bij.
0: Ja, ja, maar dan komt Japan wel heel dichtbij.
1: Ja, precies. Vorig jaar hadden we de Japanse ambassadeur erbij. Dat was al een grote eer.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu hebben we het dus echt over jongeren. Hè, mensen die hier in Vlaardingen ook om ons heen leven. En mensen die waarschijnlijk ouders hebben die dit meegemaakt hebben. Dus we hopen daarna ook nog echt met ze in gesprek te gaan. Een aantal mensen gaan nog met ze naar de Bethelkerk om erna te spreken. En ook de wethouder van onderwijs, Stefanie Zolleveld, is erbij. Dus daar zijn we blij mee, omdat het ook om kinderen en ouders gaat.
0: Ja, duidelijk allemaal. En ik zie ook iets van de vredesboom staan. Wordt het daar rondom gehouden?
1: Ja, klopt. 41 jaar geleden is daar een heel klein boompje neergezet. En dat is inmiddels een prachtige volwassen boom geworden. Een Japanse esdoorn. En die staat met zijn wortels voor laat dit nooit meer gebeuren. Aan de ene kant is een bordje nooit meer Nagasaki. Aan de andere kant een bordje nooit meer Hiroshima. En nou, inmiddels is het Rosarium natuurlijk eigenlijk een soort herdenkingstuin geworden. Want de veteranen die komen daar ook bij elkaar. En wij zetten daar een aantal stoelen neer. En we hopen dat zoveel mogelijk mensen dit samen met ons komen herdenken. Ja. Kijkend naar die vredesboom.
0: Ja, precies. Want die is dan heel belangrijk daarin. En de Japanners die hier zijn, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Want zoals gezegd, dan komt het dichtbij. Het is aan de Holy-singel, hè, dat Rosarium in Vlaardingen.
1: Ja, voorheen toen het ziekenhuis daar nog stond. Hè, mensen zullen dat nog weten. Had je links voor het ziekenhuis de Rozentuin. En daar is het bij dat grote historische inruihek. Bij de speeltuin en de benzinepomp die daar zijn.
0: Ja, dan is het wel duidelijk waar dat zit. Maar u hebt ook nog misschien een website waar het allemaal op staat?
1: We hebben de website paxvlaardingen.nl.
0: Ja.
1: En er staat ook een bericht, of dat komt er zeer binnenkort in ieder geval op, op de website Vlaardingen voor Palestina. Want dat is natuurlijk ook een groep die met oorlog en dergelijke bezig is. En ja, we proberen het zo breed mogelijk te verspreiden. Dus het is naar heel veel zowel geschreven als digitale pers gegaan. Daar kunnen mensen ook allemaal nalezen.
0: Ja, en als,
1: bij Vlaardingen 24.
0: En als mensen dit gesprek horen voor de radio, dan kunnen ze ook terecht op 6 augustus vanaf 19:30... Ja. Bij die plek, bij de Vredesboom. In aan de Holy Single bij het Rosarium. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt, hoe dat precies in zijn werk gaat.
1: Iedereen is van harte welkom.
0: Ja, dat is duidelijk. Een ingetogen herdenking van de Hiroshima-Nagasaki-atoomaanval... als eind van de Tweede Wereldoorlog eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Marianne van Herp, dank voor het gesprek. En namens Pax Vlaardingen bent u in de uitzending geweest. Ik dank u wel nogmaals en ik wens u een hele goede herdenking toe.

0: Ik ga praten met Suzanne Liem. Ze is fotograaf en gespecialiseerd in documentaire portretten en ook met een tentoonstelling bezig, begrijp ik. Suzanne, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, de tentoonstelling. Ja, ik durf de naam eigenlijk niet uit te spreken, want het is Lijn Siyang Lijn.
1: Ik zou zeggen Lijn Siyang Lijn.
0: Kijk, toch net iets anders. Ja.
1: Ja.
0: En dat is?
1: Dat betekent, we zijn er voor elkaar, we kijken naar elkaar om. Dat is een gevleugelde uitspraak van Molukkers. Elke Molukker kent deze uitspraak.
0: Ja, want Molukkers hebben we in de tijd naar Nederland laten gekomen, na de onafhankelijkheid van Indonesië. En dat is niet zo lekker gegaan, hè?
1: Nou, het is Nederland is eigenlijk een beetje gedwongen om de Molukse militairen die voor Nederland hadden gevochten tijdens de onafhankelijkheidsstrijd om Indonesië, naar Nederland te halen.
0: Mm-hmm.
1: Nederland had die oorlog verloren en Molukkers hadden aan de kant van Nederland gevochten, om het zo even eenvoudig uit te leggen. En toen werden de Molukkers natuurlijk werden gezien als de vijand.
0: Ja.
1: Door Indonesië, door de Indonesische leiders. En konden ze niet terug naar de Molukken.
0: Nee, dat wilden ze wel. Er is altijd beloofd dat ze wel terug zouden kunnen, maar dat is nooit gebeurd, hè?
1: Dat is nog nooit gebeurd, nee. Nederland heeft ze in 1951 toen naar Nederland gehaald. En ja, men zegt met de belofte dat ze ook weer terug zouden worden gebracht. Maar dat is inderdaad nooit gebeurd en zijn ze er nog steeds.
0: Ja, die tentoonstelling gaat daarover, want die heb je zelf samengesteld als fotograaf zijnde.
1: De tentoonstelling heb ik zelf samengesteld. En dat is een kaleidoscoop van portretten van Molukkers verspreid over Nederland. Verspreid over de generaties, 4 generaties.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb ze geportretteerd als fotograaf. Foto's van gemaakt en ook korte interviews met ze van ze afgenomen.
0: Ja, dus je maakt kennis met de mensen die in dat tijd uit Indonesië zijn gekomen. Uit Indië toen nog, maar dat zijn wel de nazaten daarvan natuurlijk, hè?
1: Ik wou zeggen, ja. De nazaten voornamelijk.
0: Ja.
1: Een paar mensen die ik nog heb gesproken, die zijn er zelf vandaan gekomen.
0: Ja, ja.
1: En voor het grootste deel heb ik natuurlijk de volgende generaties gesproken.
0: Ja.
1: Ja, tot aan jonge mensen toe.
0: Ja. En, krijgen mensen een beeld van de Molukkers in Nederland en hoe dat toen gegaan is?
1: Nou, letterlijk een beeld natuurlijk, met portretten.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat was een inktkopper. Ik denk het wel, maar ik zeg ook altijd, zoveel Molukkers, zoveel verhalen.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is, ik kan niet een algemeen beeld schetsen. Maar toch laat ik 27 portretten zien in de tentoonstelling. Van verschillende Molukse mensen. Dus je krijgt wel een idee. Elke persoon heb ik gevraagd van wat betekent Lijn Siyang Lijn voor jou.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je dat het voor iedereen toch echt bekend is. Er zijn verschillen tussen de Molukkers onderling.
0: Tuurlijk.
1: Maar ondertussen kijken ze allemaal naar elkaar om. Waar ze ook vandaan komen. Want de Molukken zijn groot, hè.
0: Ja, dat lijken hele kleine eilanden hier vandaan gezien als je op een kaart kijkt. Maar het is natuurlijk een groot eilandenrijk.
1: Inderdaad,
0: ja,
1: dat klopt.
0: Kom je die geschiedenis dus tegen, ook de nare dingen uit die geschiedenis? Want we hebben natuurlijk in de jaren 70 ook nog een soort gijzeling gehad.
1: Ja, dat is het punt. Daarom heb ik dat is wat heel veel Nederlanders zich kunnen herinneren. Hè. Dat zit in mm-hmm. ons collectieve geheugen.
0: Ja.
1: En dat wordt altijd gekoppeld aan Molukkers. En dat is niet een mooie herinnering. Het was angstaanjagend.
0: Ja.
1: Maar de vraag is natuurlijk ook, wat zat daarachter? Waarom is die kaping ook geweest? En dat komt deels ook in de tentoonstelling aan bod.
0: Mm-hmm.
1: En ook, dat kwam omdat de Molukkers toen ze aankwamen in Nederland meteen als militairen, ze kwamen aan als militairen, maar ze kregen ook meteen hun ontslag.
0: Ja, ja.
1: En dat leverde veel frustratie op. En ook bij de volgende generatie die dus die kaping heeft gedaan.
0: Ja, ze waren heel gefrustreerd. En ze hadden een uitlaatklep nodig. Maar deze manier is natuurlijk ook niet de goede manier. Maar goed, daar ga je wel op in en dat geef je ook de duiding.
1: Ja, daar ga ik zeker op in. Daar komen ook mensen over aan het woord. En tegelijkertijd heb ik dus niet voor die insteek gekozen. Ik heb dus voor de positieve insteek van Lijn Siyang Lijn. Wij zorgen voor elkaar gekozen. Om niet altijd Maar te laten zien dat dat niet het enige is binnen de Molukse gemeenschap.
0: Precies, ja. Dus. Mensen moeten zichzelf maar even oriënteren op die Molukse geschiedenis, om het zo maar even te noemen. Waar kan dat en wanneer?
1: Dat kan in het stadskantoor van Delft van 4 augustus tot en met 22 september. Door de week van half 9 tot 5 is het gratis toegankelijk.
0: De tentoonstelling Line, Cyan Line, zeg je het zo een beetje goed?
1: Of perfect. Wel,
0: ja, dankjewel. Ja. Suzanne Liem, dankjewel voor het gesprek. Ik ga praten over het Kinderboerderijen Magazine, want dat is net uit. En Hans de Rijk, hij is podcastmaker bij Kinderboerderijen Actief, maar ook met dat magazine bezig blijkbaar. Hans, welkom.
2: Goeiedag.
0: Ja, het Kinderboerderijen Magazine, was dat een wens van je dat dat er zou komen?
2: Nou, niet per se een wens, maar wel een mogelijkheid om bezoekers van kinderboerderijen of volwassen bezoekers of mensen die ermee te maken hebben wat meer achtergronden te geven.
0: Ja, ja. Want kinderboerderijen is wel iets waar je mee bezig bent, hè?
2: Ja, op allerlei manieren probeer ik, ik noem het meestal een aanjagersrol te nemen om mensen te...

0: sinds een paar jaar een wens om die mogelijkheid te ontdekken. En te zorgen dat dat op kinderboerderijen ligt en bij wijze van spreken in de wachtkamer van de dierenarts of de huisarts, zodat mensen wat meer informatie tot zich kunnen nemen.
1: Ja, hoewel die kinderboerderijen heel goed bezocht worden, want ik zie hier staan dat 400 kinderboerderijen door 25 miljoen keer bezocht wordt.
0: Ja. Ja,
1: dus dat zijn er heel veel. Maar het is toch nog een promotie voor die kinderboerderijen, dit magazine?
0: Maar dan meer voor wat diepgang. Omdat heel veel mensen aan de buitenkant zien van het is leuk om even langs te lopen. Mm-hmm. Ze ervaren het positief. Maar er kan meer mee. En in jullie programma heb ik al wel eens meer toegelicht wat er allemaal mee kan. Maar dat je ontmoetingsplek in de wijk bent, waar mensen bijvoorbeeld langs kunnen komen om hun verbruikte oude vet in te leveren, of oude apparaten, of eigenlijk achtergrondverhalen, waardoor mensen meer gaan ontdekken. En misschien niet alleen bezoekers, maar ook beleidsmakers of bepalers, de politiek lokaal.
1: Ja.
0: Dat maakt dat men net wat meer ziet als ze op bezoek komen.
1: En daar heeft het magazine de inhoud van om dat te doen.
0: Ja,
1: Heb je een voorbeeld van wat er dan in zit? Je noemde al een paar dingen eigenlijk. Maar heb je nog een voorbeeld van, dat is wel heel belangrijk dat mensen dat weten?
0: Nou, het toegankelijke, de stap naar de toegankelijkheid. Dus bijvoorbeeld over de gebarentaal die op veel boerderijen te vinden is. Ik heb er ook een artikeltje in waarbij de directeur van het Longfonds eigenlijk aangeeft dat voeten in de aarde heel belangrijk is voor ontwikkeling van jonge kinderen. En jonge kinderen komen nou toevallig op de kinderboerderij vooral. Ja. En dus heb ik het vertaald door medisch advies. Bezoek de kinderboerderij. het is misschien open deuren, maar als de directeur van het Longfonds, kinderarts van beroep, dat zegt, dan komt het anders over dan dat ik het misschien uitleg.
1: Deskundige commentaar is het eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Vanuit de deskundige hoek. Ja, inderdaad.
0: En een ander voorbeeldje is ook dat op een aantal kinderboerderijen voer van heel dichtbij gebruikt wordt. Mm-hmm. Ja, dat zie je niet als de kippen gevoerd wordt. Maar het is wel leuk om te weten. En een duurzame voorbeeld.
1: Ja, dat is ook nog heel belangrijk. Want als het van ver weg moet komen, wordt dat ook weer, dat is ook weer niet goed. Zeggen we dan maar.
0: En duurder.
1: En duurder.
0: Helemaal met alle gedoe in de wereld wordt benzine duurder.
1: Ja, precies. Dus je kan het beter uit de buurt halen. Dat nummer ligt in de kinderboerderijen of op andere plekken ook?
0: In ieder geval op een heel aantal kinderboerderijen. En het overzicht is te zien op kinderboerderijactief.nl/magazine. Mm-hmm. En ik stimuleer ook dat de kinderboerderijen het bij hun dierenarts neerleggen of de huisarts in de buurt. Dus ik hoop dat het in de loop van de tijd op allerlei plekken te ontdekken is, in te kijken is en gratis mee te nemen voor bezoekers.
1: Ja, en als er een kinderboerderij is die het nog niet kent, die kan zich melden via mail. En dan zorg je ervoor dat het bij die kinderboerderij terechtkomt.
0: Ja, en aan de andere kant, als er iemand op een kinderboerderij komt waar het niet ligt, vraag ook vooral bij de medewerker of zij dat exemplaar hebben liggen.
1: Ja.
0: Want dan komt het op gang.
1: Ja. Kan je het ergens anders nog vinden op de website of zo? Of hebben jullie het niet? Het is gewoon op papier, hè?
0: Het is op papier, dat is rustiger lezen. Ja. En het is een boekje van ongeveer 20 pagina's.
1: Oké. Okay.
0: Voorzien van mooie foto's. Dus het is digitaal niet in te zien, wel live te ontdekken op de plek.
1: Hans de Rijk, dank voor het gesprek. En heel veel succes met het magazine. En met de kinderboerderijen natuurlijk.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de 2 elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muziekmix.
3: John Bijmar.
4: Dit is 2.
5: Transworld Airlines, flight 101. Superjet service for Pittsburgh and Los Angeles. Will depart from gate 12.

Ja, welkom bij de muziekmix. Dat waren even die Dizzy Big and Mick and Titch. Time to take off. Nou, dat doen we dan ook maar. En dan een weekje er tussenuit geweest zijn, ben ik weer terug in de studio. En maken we weer een leuke muziekmix met de bekende ingrediënten. Aftrappen met de artiesten van het jaar. Dat is David D. Dizzy Big and Mick and Titch tussen dit jaar. We kijken eventjes wat er nieuw binnenkwam in de top 40. Niet de top 40 van 2 augustus 2026. Maar 2 augustus 1986. Ik heb er weer twee voor uitgezocht. En ik zei er wat bladeren ook een beetje door de muziekgeschiedenis. En ik draai zomaar eens een plaatje. Omdat ik wel weer eens leuk vond om iets te laten horen. Of omdat ik zelf zin had om weer eens iets te horen. Kan allemaal. Maar we beginnen met de nieuwe binnenkomers. Twee had ik eruit gezocht voor u. Dat is bijvoorbeeld Steve Winwood, die kwam binnen op die 2 augustus... en die zou stijgen tot plek 24 met Higher Love. Maar we beginnen met het Happy Hour van de House Martins. Ook zij kwamen binnen op 2 augustus en zouden stijgen tot de 22e plek.

Dat is hoe je het met Alexander Graham Bell en met excuses voor de stilte aan het begin. Want ik snapte er niks van. Ik denk, wat hebben we nou weer aan de hand? Maar ik had gewoon de verkeerde schuif omhoog geschreven. En als er niks achter zit, dan hoor je ook niks natuurlijk. Alexander Graham Bell, de Sweeters. En op 2 augustus 1922 overlijdt in Bedeck, Nova Scotia, de uitvinder Alexander Graham Bell. Hij wordt 3 maart 1847 geboren in Edinburgh, Schotland. En is het meest bekend als uitvinder van de telefoon. Bell heeft een hoop artiesten onbedoeld beïnvloed. Behalve dan Alexander Graham Bell van de Sweet. Zijn er bijvoorbeeld ook Telephone Baby van Johnny Otis en Marie Lee. No Reply van The Beatles. I Just Called to Say I Love You. Stevie Wonder. 5446. That's My Number van Toots and the Maytals. Ring Ring van ABBA. Telephone Line van ELO, Ring My Bell van Anita Ward, 634-5789 van Wilson Pickett, Thank You for Calling van Joe Stafford, Call Me van Blondie, Telephone Baby van John Spencer and Lyda, Hanging on the Telephone van Blondie, Don't Call Us, We Call You van Sugarlove en Jerry Corbetta, New York Telephone Conversation, Lou Reed, Telephone Song van The Nits, en dan hebben we natuurlijk ook nog de Nederlandse cabaretiers die daar met een telefoon ook nog een act hebben gemaakt. Bijvoorbeeld René van Cox en Halsema en Wim Zonneveld, die een dubbelgesprek heeft. Gewoon wat je vroeger wel eens had met die oude telefooncentrales, dat je iemand aan de lijn had en dat er ineens een ander gesprekje doorheen kwam. En dan was hij ineens een hele beroerde loodgieter. Alexander Graham Bell is 75 jaar geworden. En van al die titels die ik net heb genoemd, gaan we er zo gaandeweg het programma een aantal draaien. Maar we beginnen met eentje die mij eigenlijk als eerste bijstaat als een liedje over de telefoon. Joe Stafford. Thank You for Calling.

In memoriam dus van meneer Alexander Graham Bell draaien we wat telefoonliedjes. En wij blijven ook nog een beetje in de oude tijd zitten, want we gaan luisteren naar Enrico Caruso met O Sole Mio. Hij overleed 2 augustus 1921.

Salome van Caruso. Hij overlijdt op 2 augustus 1921 in zijn geboorteplaats Napels in Italië. Hij is dan al geruime tijd ziek en geeft op 24 december 1920 zijn allerlaatste optreden in de Metropolitan Opera te New York. Enrico Caruso wordt 25 februari 1873 in Napels geboren en krijgt onder meer zanglessen van Guglielmo Vergine en Vincenzo Lombardi. Op 16 november 1894 debuteert Enrico Caruso in Napels. Na zijn opvallende vertolking van Loris bij de première van Giordano's Fedora in 1898 wordt hij door de Scala in Milaan geëngageerd. 14 mei 1902 debuteert Enrico Caruso in Londen met Rigoletto. 1903 verhuist de tenor naar New York, waar hij tot zijn dood als eerste tenor aan de Metropolitan Opera verbonden is. Caruso is een van de eerste zangers die de in 1887 door Emile Berliner uitgevonden grammofoon gaat gebruiken om zijn carrière te ondersteunen. In 1903 brengt hij op het Victor-label zijn eerste 78-toerenplaat uit. Dankzij zijn unieke stem en zijn acteertalent gooit Caruso uit tot de grootste tenor van de eerste helft van de 20e eeuw. En hij wordt slechts 48 jaar. En hij heeft natuurlijk velen geïnspireerd. Ook liedjes gemaakt onder de titel Caruso. Onder andere Opera Familia.

Frans Kal was dat. Een lied geschreven door Michel Berger. En die overlijdt 2 augustus 1992 aan de gevolgen van een hartaanval tijdens een partijtje tennis op de baan achter zijn huis in het Franse Ramatuel. Ja, sport is heel gevaarlijk. Michel Berger wordt op 28 november 1947 in Nuit-sur-Seine geboren. En de Franse zangercomponist trouwt op 22 juni 1976 met zangeres Frans Kal. Samen krijgen ze 2 kinderen, dochter Pauline en zoon Raphaël. Michel Berger begint speciaal voor Frans Kal nieuwe nummers te schrijven, waarvan er een paar een hit worden, zoals onder andere La Déclaration d'Amour, wat we net draaiden, Samba Mambo en Il Jouerait du Piano de Beau. En dat is geïnspireerd door Elton John. 1978 schrijft hij samen met de Canadese songwriter Luc Plamondon de succesvolle rockopera Starmania, waarin Frans Kal een van de hoofdrollen krijgt. Naast onder meer Daniel Balavoine. Michel Berger wordt 44 jaar. Wij draaien nog eentje van Frans Kal, Il Jouerait du Piano debout.

En je hoort zo fijn Carly Simon. En 2 augustus 2003 maakt Carly bekend dat zij tijdens een liefdadigheidsveiling in haar woonplaats Martha's Vineyard aan de hoogste bieder gaat vertellen over welke beroemdheid haar hit You're So Fine gaat. Sinds het nummer in 1972 de hitparades bestormde, is er hevig gespeculeerd over de identiteiten van de man waar Carly Simon over zingt. Ruim 30 jaar later is nog steeds niet duidelijk of het lied nu gaat over James Taylor, Kris Kristofferson, Cat Stevens, Warren Beatty of Mick Jagger. Dick Ebersol, een directeur van de televisiezender NBC, doet tijdens de veiling het hoogste bod en wordt daarmee deelgenoot van Carly's geheim. En volgens mij heeft hij het ook weer geheim gehouden. Je

Claude François, comme l'habitude, geschreven door Gilles Thibault en die overlijdt 2 augustus 2002. Hij begint zijn muzikale loopbaan in de jaren 50 als trompetist in Saint-Germain-des-Prés. En begin jaren 60 maakt Thibault talloze Franse vertalingen van Engelse hits voor onder andere Claude François en Sylvie Vartan. In 1967 schrijft hij de teksten voor Comme d'habitude op muziek van Jacques Revaux en Claude François. En wij kennen het natuurlijk allemaal als My Way. En dat is dan weer vanuit het Frans vertaald door Paul Enka, onder andere. Maar ook anderen hebben daar de vertalingen van gemaakt. Bijvoorbeeld Dave Bowie. Die was eigenlijk de eerste die het vertaalde vanuit het Frans naar het Engels. Alleen dat werd nooit geaccepteerd. Dankzij Frank Sinatra wordt My Way een klassieker en Gilles Thibault is 72 jaar geworden. We blijven een beetje hangen bij My Way en we blijven een beetje hangen bij uitvoerenden daarvan. Waaronder in Nederland ook Herman Brood bijvoorbeeld. Maar eerst U2.

gegevens. 31 juli 1 en 3 augustus 2001. Drie uitverkochte optredens in het Gelredome Arnhem. Zanger Bono gebruikt 2 augustus 2001 zijn vrije dag om een bezoek te brengen aan het atelier van Herman Brood in Amsterdam. Bono mag van Koos van Dijk, de manager van Herman, een van de schilderijen van Brood meenemen. De 54-jarige zanger heeft op 11 juli 2001...

Brood. En wordt het optreden beëindigd met het draaien van Herman Brood's versie van My Way. En daar wil ik ook graag dit eerste uur eigenlijk misschien wel een beetje mee eindigen. My Way. In mijn optiek de mooiste uitvoering van dit nummer van Herman Brood.

spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt-het-vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Steen.
2: Muziekmix.
3: John Wijmar.

Wiltura hopeloos. Ja, welkom in het tweede uur van de muziekmix. En daar beginnen we altijd even met een blik op de verjaardagskalender of de geboortedagen van de bekende artiesten. En dit was Wiltura. 1940 werd hij geboren in het West-Vlaamse Veurne. En hij heet officieel Arthur Blancard. En hij groeit uit als Wiltura, de keizer van het Vlaamse lied. Al op zijn 9e staat de jonge multi-instrumentalist Tuur op het podium. En op zijn 17e tekent hij een platencontract bij de grote Jacques Kluger, die hem aanspoort om zijn eigen liedjes te gaan componeren. 1962 is de nummer 1 hit Eenzaam zonder jou, het begin van een uitzonderlijk verhaal. Inmiddels is de zoon van Jacques Kluger, Jean, zijn producer. En wat volgt is een onwaarschijnlijke reeks van hits in alle mogelijke genres. Kleinkunst, chanson, pop, disco en hip-hop. Alle soorten en teksten en sympathieke stem en een sympathieke man, Wiltura. Ook jarig, bijvoorbeeld Doris Coley van de Shirelles, de zangeres. Zij overlijdt februari 2000. Gareth Hudson van de band de Toetsenist, die is ook jarig. En de meneer die voor mij reden was om niet meer op de top 2000 te stemmen. Ed de Saal, 1941 werd hij geboren. De Groningse zanger. En waarom stemde ik na zijn relletje met de top 2000 niet meer op de top 2000? Nou, er was een discjockey die Milo zo'n leuk artiest vond. Die vond dat hij hoog in de top 2000 mocht. En elk programma wat hij had, zat hij hem te promoten en plaatjes te draaien. En dat mocht allemaal maar. En toen er een aantal Groningers zeiden, Ede Staal moet in de hitlijsten, en hem heel erg gepromoot hebben en massaal gestemd hebben, toen werd hij uit de stemlijst gehaald omdat er gerommeld zou zijn. Mien Junningerlaand. Het was voor mij reden om niet meer de top 2000 te volgen of te stemmen.

0: Einsatz in Frey, ob sie in Oste, ob Königerland. Du bist also von hier vertrocken, musst noch völlig reisen, mord. Man Einsatz in Frey, ob sie in Oste, ob Königerland.
1: Het is alweer in zijn leven dat ik weggegaan ben. Maar soms denk ik echt terug aan die Groningenland. Met zijn duiven, zijn duipjes, zijn hoezen en hoestjes. En ja, daar wil ik terug. Daar wil ik terug naar mijn Oostzee, op Groningenland.
0: Of is nou zo kan bon voor hoezen? Veendam of Burgum, nee, en zet zien vrij op zien Oostzee, op Groningenland. Du bist al ook van hier vertrokken, was nog verder reizen, mag. Man, en zet zien vrij op zien Oostzee, op Groningenland.
2: Ja, we kijken nog eventjes verder op de verjaardagskalender. Piet de Vrijtas van Echo en de Bunnymen overleed in 1983. 1961 werd hij geboren. Hij zou dus jarig geweest zijn. Lee Marvis van The Last, gitaar en zang, die is jarig 1962. Van de Tindersticks, de drummer Al Makulai is jarig. En ook Donnie Monroe van The Run Ring, de zanger. Always the winner. Ook hij. Allemaal natuurlijk gefeliciteerd.

0: Dr. Hook en The Medicine Show en componist Shel Silverstein krijgen 2 augustus 1972 een gouden plaat voor Sylvia's Mother. De single heeft op 3 juni 1972 de 5e plek behaald in de Amerikaanse Hot 100 van de Billboard. Dr. Hook en The Medicine Show Dr. Hook en The Medicine Show opereert in hun begindagen onder de naam The Chocolate Paupers. De groep wordt tegen het einde van de jaren 60 opgericht in New Jersey, waar manager-producer Ron Hefkin de muzikanten in contact brengt met de Playboy-cartoonist, songschrijver en zanger Shel Silverstein. De man die het gezicht van de groep Dr. Hook en The Medicine Show voor een groot deel zal gaan bepalen. Via zijn humoristische en scherpzinnige teksten. Hij is op dat moment juist bezig aan de muziek voor de film Who's Harry Kellerman and Why He's Saying Those Terrible Things About Me. Ook wel een lekkere makkelijke titel voor een film. En hij vraagt de groep de muziek uit te voeren. Het levert hen in 1971 een contract met CBS op. En een jaar later komt het debuutalbum Dr. Hook and the Medicine Show uit met de hit Sylvia's Mother. En met the cover of a Rolling Stone halen ze hun volgende hit.
1: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sean.

Een cover of the Rolling Stone. De tweede hit is voor Dr. Hook en The Medicine Show. En, ja, ze spreken daarin de wens uit om op de cover van het toonaangevende Amerikaanse rocktijdschrift te mogen staan. The Rolling Stone. Het mag de meest originele tekst genoemd worden die een popgroep ooit op de plaat heeft weten te zetten. En dat het nummer een hit is geworden en de groep beroemd, verschijnt hun foto inderdaad op de cover van The Rolling Stone. In Engeland wordt het plaatje geboycott, want er wordt reclame in gemaakt.

Flavium met A Night Alive. The Verve komt met een vierde single, Bittersweet Symphony, op 2 augustus 1997 op een 27e plek binnen de Nederlandse top 40. In Bittersweet Symphony wordt een fragment gebruikt uit The Last Time in de uitvoering van The Andrew Oldham Orchestra uit 1966. Aanvankelijk heeft The Verve toestemming gekregen om The Last Time te gebruiken. En nadat Bittersweet Symphony is verschenen en het onverwacht een grote hit wordt, menen de betrokkenen dat het fragment te herkenbaar is te horen. Alan Klein, de vroegere manager van de Rolling Stones, eist £1 miljoen. En later komt hij nog een claim van €2 miljoen van Andrew Oldham overheen. Door het Britse Hoge Rechtshof worden beide eisen ingewilligd en alle rechten van Bittersweet Symphony gaan naar ABCO Music, die de rechten van The Last Time beheert. Bittersweet Symphony komt in Nederland tot een 11e en in Engeland komt de single tot een 2e plek.

1975, 51 jaar geleden dus alweer, kwamen de Eagles op nummer 1 in de Billboard Hot 100 met One of These Nights. En nog een paar jaar daarvoor, 2 augustus 1971, ligt in Amerika de single Uncle Albert, Admiral Heasley van Paul McCartney in de plaats.

Uncle Albert, Admiral Halsey van Paul McCartney. Vanaf 2 augustus 1971 dus in de Amerikaanse platenwinkels. Het staat op het tweede soloalbum Ram van Paul McCartney. 4 augustus 1971 komt de single de Amerikaanse Hot 100 binnen. En staat vanaf 4 september 1971 een hele week lang bovenaan. In Nederland wordt Uncle Albert, Admiral Halsey niet uitgebracht, maar verschijnt Eat at Home als single. Eat at Home met op de B-kant Smile Away komt 7 augustus 1971 op de 32e plek de Nederlandse top 40 binnen. 21 augustus 1971 wordt de 10e positie als hoogste notering bereikt. In het totaal staat Eat at Home 7 weken genoteerd.

Op 2 augustus 2001 wordt het vliegveld van New Orleans, het New Orleans International Airport, omgedoopt tot het Louis Armstrong New Orleans International Airport. Het voorstel voor de naamsverandering is afkomstig van de burgemeester Mark Morrell, ter nagedachtenis natuurlijk aan de 1971 overleden Louis O. Satchmo Armstrong. En zijn bekendste liedje is denk ik wel Wonderful World.

Ja, daar heb ik er nog eentje over. En ik heb op mijn lijstje staan Super Sister, She Was Naked. En ik denk, dat is een mooi slotakkoord voor vandaag. Dit was de muziekmix voor vandaag, de 2 augustus alweer. Ik hoop dat u...

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Paks. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden

0: worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Waar halen ze het vandaan?
3: Bert van Nieuwenhuizen.

Ja, een hele goede nacht. Dit is Waar halen ze het vandaan? De oorsprong van de hits en andere musicaliteiten. Vandaag het vierde en laatste deel van de Cosimo Matassa Story. We draaien de muziek die komt van een achttal cd's... waarbij alle muziek is opgenomen in de G&M's Recording Studios in New Orleans... en door verschillende platenmaatschappijen is uitgebracht. We begonnen zojuist met I Won't Cry van Johnny Adams. En het nummer was van de hand van Dorothy Labrestre, die eerder de co-acteur was van Little Richard's Tutti Frutti. Althans, zij zorgde voor de gekuiste tekst. Dan wel dat zij de componist van het totale nummer was. Maar goed, zojuist dus van haar hand I Won't Cry. En dat werd gezongen door haar buurjongen Johnny Adams. Rhythm and Blues en Louisiana blueszanger en componist Jesse Hill had in 1960 wel geteld twee hitnoteringen. De eerste, O Pooh Da Pooh, reikte tot nummer 28 in de Billboard Hot 100 en de andere was Whip It On Me. En dat bleef steken op plek nummer 91. En dat nummer draaien we nu, Jesse Hill.

Little Me van Jesse Hill. In 1975 leerden wij het in Nederland kennen in de uitvoering van Spooky and Sue. In Amerika kreeg You Talk Too Much in 1960 extra airplay, omdat het werd gedraaid als reactie op de ellenlange toespraken van de Cubaanse dictator Fidel Castro. Auteurs waren Ricky Hall, dat is de zwager van Fats Domino, en Joe Jones. En die laatste heeft het op de plaat gezet.

Joe Jones met de oerversie van You Talk Too Much. Sessiegitarist Roy Montrell heeft meegewerkt aan honderden, zo niet duizenden opnames. Onder eigen naam bracht hij slechts een handvol songs uit, waaronder het instrumentale werkje Mud. Dat is dan met dubbel D. Hij overleed in 1979 tijdens een tournee in Amsterdam aan een overdosis heroïne.

Roy Montrell, nummer Mud. De inspiratie kwam van het 1958 voetbalteam van de Louisiana State University. Vernoemd naar een van de teams was de titel Chinese Bandits. De uitvoerende waren allemaal artiesten van Ace Records, waaronder Huey Smith, Frankie Ford en Jerry Byrne. Ze noemden zich de Cheerleaders. Hoewel in het boekwerkje van de Cosimo Matassa Story staat The Three Stooges. Maar wat ze zingen is in ieder geval Chinese Bandits.

De cheerleaders, ook wel genaamd de Three Stooges. Vrijwel alle artiesten die we laten horen als onderdeel van de Cosimo Matassa Story spelen inmiddels in het grote orkest daarboven. Dat geldt echter niet voor Aaron Neville. En die is geboren in 1941. En naast zijn vele muzikale successen heeft hij zich ook ingespannen met benefietconcerten en dergelijke na de storm Katrina uit 2005. Heden ten dagen treedt hij nog steeds op met de Neville Brothers. Nu uit 1961 solo met het toepasselijke Let's Live.

Let's Live, Aaron Neville. De meeste van haar songs schreef ze zelf, maar had alleen in het begin van haar carrière succes. En gaandeweg deed dat haar besluiten zich uit de muziekindustrie terug te trekken. We hebben het over Barbara George, hier nu met haar eerste hitsingle I Know. Een nummer dat trouwens ook nog door anderen werd gecoverd.

Barbara George, I know. De Amerikaanse rhythm and blues zanger en componist Chris Kenner maakte net als Fats Domino platen voor het Imperial Records. Hij schreef en zong onder andere A Land of a Thousand Dances, dat later een hit was voor Wilson Pickett. En uit zijn beginperiode was Something You Got, overmatig drankgebruik, maakte echter een vroegtijdig einde aan het leven van Chris Kenner.

Something You Got van Chris Kenner. Clarence Henry dankte zijn bijnaam Frogman aan de kikkergeluiden die hij maakte op zijn eerste singeltje Ain't Got No Home. Ja, verderop zong hij But I Do, dat vervolgens door een heel peloton en artiesten werd gecoverd. Wij draaien echter het origineel van Clarence Frogman Henry, But I Do.

Clarence Frockman Henry, But I Do. Meestal kan je in het cd-boekje of op internet informatie vinden over de artiesten. Over de Del Royals heb ik niets meer kunnen terugvinden dat het een van de vele vocale groepen uit New Orleans was. En hun geluid was vrolijk en vol robuuste humor. Always necking the Del Royals.

0: Always necking the Del Royals.
1: Dit is twee.
2: Twee.
3: Dit is twee.
0: Hij werd in New Orleans geboren als Joseph Maryland, maar noemde zich als zanger Diamond Joe. In 1961 zong hij Moaning and Screaming en verdeelde dat netjes over beide zijden van het singeltje. Op de CD de Cosimo Matassa Story plakte men beide delen aan elkaar. Maar wij beperken ons hier tot Part 1.

Diamond Joe, Moaning and Screaming, part 1. Ontegenzeggelijk de grootste hit voor Ernie K. Du was zijn nummer 1, Mother-in-Law. Ja, in de later tijd was Ernie K. Du heel erg overtuigd van zichzelf en tooide zich met de bijnaam The Emperor of the Universe. Zijn overmatige alcoholconsumptie deed hem echter al snel hemelwaarts gaan.

Arnie Kaydu bezong zijn schoonmoeder. Irma Thomas, jaargang 1941, had op haar 19e, net als Rita Franklin, al 2 huwelijken achter de rug en 4 kinderen gebaard. Andere overeenkomst is dat beide op jeugdige leeftijd in het kerkkoor zongen en later overschakelden naar het meer wereldse repertoire. Verschil is echter dat Irma nooit het grote succes van Rita bereikte, maar in tegenstelling tot de laatste nog wel een leven is. Cry on, Irma Thomas.

Lion, Irma Thomas. Getooid met de bijnaam Mr. Google Eyes stond Joe August op het podium. Geboren, getogen en ook weer overleden in New Orleans, was hij actief als rhythm and blues en Louisiana blueszanger. Everything Happens at Night, Joe, Mr. G. August.

Joe, Mr. G. August, Everything Happens at Night. Swamp pop is in de jaren 50 ontstaan in het zuiden van Louisiana, grenzend aan het zuidoosten van Texas. En het was een mengelmoes van New Orleans rhythm and blues, country en western, met Franse Louisiana-invloeden. En een van de zangers in dat genre was Joe Berry, hier nu uit 1961 met I'm a Fool to Care.

Barry, I'm a Fool to Care. Een van de meer succesvolle zangers die in de studio van Cosimo Matassa opnam, was Lee Dorsey. Zijn producer was Alan Toussaint, terwijl hij begeleid werd door de Meters. Voordat zijn muzikale carrière begon, diende hij in de Tweede Wereldoorlog in de marine, was beroepsbokser en had een autoreparatiebedrijf. En de toonladder Do Re Mi, die kende hij ook.

Lee Dorsey met het toonladdertje Do, Re, Mi. The Showman, what's in the name, was een doo-wop en rhythm and blues formatie uit Norfolk, Virginia, aan de oostkust onder Washington. En ze zakten af naar muziekstad New Orleans en deden onder leiding van Alain Toussaint een 15-tal opnames, waaronder Country Fool, The Showman.

showman, country fool. Ja, het wordt saai, maar ook de volgende artiest opereerde onder de vleugels van Alan Toussaint. Je hoort Willie Harper met A New Kind of Love. Got it.

Willie Harper, New Kind of Love. Ja, ter afsluiting van de Cosimo Matassasori. Nu twee grote zonen die bij hem opnamen. Allereerst uit 1956, Little Richard met A Long Tall Sally.

Little Richard met Long Tall Sally. Met Dave Bartholomew begonnen we een aantal weken geleden en sluiten nu met hem af. Uit 1952, Who Drank My Beer When I Was in the Rear?

wat we zojuist als laatste draaien was van David Tolomeu in 1952 met Who Drank My Beer When I Was in the Rear. Ja, in 4 uitzendingen heb ik een doorsnee laten horen van opnames die gemaakt zijn in de jaren 50, begin jaren 60 in de studio van Cosimo Matassa in New Orleans. Ik kom beslist nog weer terug met muziek daarvan, want ik heb nog veel.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft, volgens de veiligheidsregio. Twee mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau

0: niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 3 kilometer file en bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedt verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland, breiden de branden zich.

0: snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid.

0: zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag. Met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Markussen met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdienst is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachten, zegt de politie.

0: gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdienst is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het

0: In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldige aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
2: Dit is 2.

thinking how you did me wrong, and I grew strong.

0: 2.
1: Ook op de Groene Laan.
0: In de Vogelbuurt.
1: En in Sveaparken.
0: 2.
1: 2.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.